0: 네, 15만 원. 나머지 안에 하루에 10만 원 정도 하는 것을
1: Non avevo fatto una dai lì. One love. One love. Ubetimia sembra. Na dino uia tobuasi. Ode crema dino. Na inima kuma kumai. Mi faccio uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia uia u